zien aan de zitten. Onze burgemeester. Die verdient toch een stambeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de neven app voor jouw music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
2: App hem al.
3: Ha ha ha.

0: op 107.8 en 104.8. In Roost, Olkert, Aark, Meer, Lee, Ninof, Benjeratum en dat stinkdorp hier wat verder.
1: Allee, madame, j'ai d'abord, en luister, het is goed normaal. Ik heb me hier speciaal.

0: live van 30 in Olst, de 9 nachten, Ajo en Music. Wij, Ave van Olst.
1: Soms hoor ik mensen zeggen, zitten die in een huis door? En nee, toch geen manieren, en dat klapt ze zo haar oor. Dat is toch geen normalen, je ziet er toch niet uit. Want dan droom ik mij om.

als een denger. Zeker dat politiekers van ons. Maar dat gaat dan al niet over, hè. De denger is echt wel een ferm plonsbad gewen, hè. Zien de dusje er al zo al inspringen met zijn nanje in de cashew. Allee.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
1: Stood up.
0: Ajoen Music.
2: Hey bro, facteur. Ik ben al jullie morgen op de zoek naar het huis van Allah. Waar moet ik naartoe? Jij bent ziek, naar de boog of naar beneden?

0: Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajo en music.
1: Trek de

garage van Fluppels in een pakje chips is er liever rage om gang. Zit daar iets bij hier en zit iets gemier, met hier wat drank in dans. Een selfie van hier en een selfie van door, op ieder baal stoel je zeker op. Die slikt aan de foto's en lomperig, dan is er na de selfie stick. Trek een selfie, of een belfie, trek een selfie. Iedere student is met examens toe aan een beetje verzet. Ze zet neer beste kont of wil gewoon weg.

maanden zijn een gay en sem in dans. Ze trekken van alles die toch op je trekt en dat zegt dan bedankt. Dus kom dan met eigen spreek met mijn room en roep naar carnavalfie. Dan springen met spier, bedankt ongier, op de pompier, voor een selfie.

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor your music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
2: App de mal.

Radio en Music op zijn Engels te zeggen met een tolstje te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, en veel carnavallies. Ajo!

0: verrassend echte pure Oosterse radio.
1: Dag, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Music 100% Olsch.
1: Geef ons nog een puntje. Waar komt nog willen ons? Dat zal al op het zullen zijn, mijn vrouw. Gevrouw, dat nog hier lekker kruid hem niet meer uit. Laat je hem stoppen.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nevenapp van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De neven Ajoen Music app.
3: App hem al.

0: vaten verslijten. Ons lustenoet is nog niet gestreken.
1: Loepen al joren onze stoet. Het gorap verboren, 10 jaar passeert, wordt dus wel de moeite weerd. Josjes smoken ieder jaar opnieuw. In elk oleer schittert in het licht een fantastisch groen gezicht.

0: Dieron. Iowan Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat is gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Eens is een lantos van je een.
1: Wat dat brengt?
2: Een GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: wacht, ik heb even vast, want ik ben mij gelijk helemaal zoeken.
1: Allee, ja,
0: ah, jongen, als ik een kale, jongen, zot.
1: Hier doen, hè, jongen.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Keer om, alsjeblieft. Ik herhaal. Keer om, alsjeblieft. Hallo. Keer om, alsjeblieft. Zit er soms een banaan in je oor, Bart? Keer nu om, alsjeblieft.

0: bevindt uw bestemming zich aan de linkerkant.
1: Ja, dat zijn je schat. Hoewel de verkeerde tut.
0: Ik zou het appreciëren mocht u me niet verwijten. We blijven beleefd, Bart. Ga naar links. Ga naar rechts. Keer om, indien mogelijk. Herberekenen.

0: Mais même un bruit que piste.
1: Esterweer!
2: Wat dat brengt?
3: J'ai un bel café.
4: Meer de neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
4: Zoek op City Music, Ajo in Music. En luister naar Ajo in Music overal en altijd. De neven Ajo in Music app.
1: App hem al.

Ajoy Music, overal op FM, onder den 7.8 en onder den 12.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingenatum en Stinkberg.

0: Hey, Voldingske, hier der Alarmein.
1: Geef mij maar aan jouw music.
2: Wer, af van ons.

0: beste waarderen. Kom bij ons onder pompier, want wij maken veel plezier.
1: Beschoond, mega wave carnavalschoof.

begin ontferde couplet. Maar eigenlijk wordt dat alles omdraaid in huis. Is dat we het al te samen doen voor onze carnaval. Met koer van Cantate Domino, die mooi begeleid en samen met haar wil ik de kozerallen doen zingen. Ik zing het één keer vieren en tennis tonair. Vlieg mee met mij naar een wereldstad.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: dam wel of ik las je toe. Af dan wel of ik lasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen. Af dan wel of ik lasje doe. Af dan wel of ik lasje doe. Het is beter dat je met je bieren blijft. Als je ambras mocht en blijft zoepen. We kunnen niet slapen van haar geroep. Als we in ons bed de kruipen.
1: Stoot er zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.
0: Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwagend dan is het dan bras.
1: Stotter zot op mijn kop, stotter zot op mijn kop.

stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast. Als je niet goed zwagend, dan is het dan bras. Stotter zot op mijn kop. Stotter zot op mijn kop.

0: zot op mijn kop. Lieve, lieve, lieve gast, als je niet goed zwangend, dan is het dan bras. Stoot er zot op mijn kop, stoot er zot op mijn kop.
1: Het is foie vies, maar is zaven er mooi. Ik had toch beter naar carnaval geweest. Na ligt de man hier te ronken, zeg.
2: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek, ooit op zijn best.
3: Louis Verdrommelien, in stand met mijn moot. Veel schoen maskers rondom ons, trekken ons staten schoenen om. Een schoenpoep om ons hand, dat demmen toch verdient. Het werd tijd, deze is ons verhoor.

0: kap als hij nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: Een GMB-café.
5: Meer de nieuwe app.

0: Mayo en Music.
1: Den enige nichten.
2: Allee jongens, kom nog hierna, want daar moet ik nog eens mijn gas gaan afroen, hè.
3: Hey Funky, wat is ik op een koffer voor? Dat is of het een nacht en al rest of doen?
2: Waar doe ik dat altijd nog een vergering?
3: Zeg, tel voor domme pikken donker, want je van je zwembad was een beetje.
2: Is jij mijn machine nog niet gezien? Dat is wel als weerskant en licht op.
3: Ja, het overal kieken was zeker. Kan dat? Kom hier, zet als een multipike voor jou. Het is maar jong meer koeien, dat een veer op al verzet.
2: Je hebt dat gezet?
3: Kom hier, zo.
2: Deze winkel is al lang al toe, hè. Stop ik een appartement op.

0: Rocky Evet. Drinka Casa Front Polis Soma. Hey, maar joh, ik zal je altijd tip geven. Zou Peter in beter paal lopen? Het is zo verliefd, dat klappen.
1: Gewoon moet flappen, gewoon. Geen hier een flapper in de flapschoen.
0: Nou, dat met een motorbike gaat doen. Geven ze beter een beetje een bezig met haar vader.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

0: Ajoen Music, de nummer 1 van de Ajoen.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Ziet een doan door is lopen.
2: Een doan, dat is nog veel erger. Dat kan dat toch niet aan. Wat de Ajoen, wat de Ajoen. Dat zijn serenwoerig nou toch geen voljanet niet meer. Dat zijn travesties. Ze zullen beter eens gezien op Jurgen en met neer een zolder.
1: Of nog beter. Werst hier naar allemaal bij een voljanet in hart en ieren. Want van Cyril Troeg kennen we allemaal nog iets leren.

0: Dag Cyril.
1: De melkmolen. Was dat daar een muziek, hè? Jongen, dat is geen carnavalmuziek, hè, jongens? Ik zal kikkie opleggen. Ja, zeg dies. Miljard, wat heb je hier mee gebracht?
0: Ah, wel, Cyril, kan je gauw eens om dat slecht verkleed uitleggen hoe dat een echte voor Jeannette eruit ziet?
2: Bah, jood, jongens. En merci voor een goede postierken, hè.

0: passend muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar, nog nooit gezien of gehoord.

Wat een jaar, vol rare tijden, juist de draai gevierd, en we moesten al binnen blijven. Het kan geen koot, binnen een paar maanden.

zijn. Dat is echt maar jongen. Honderd is een stjoro, al wat ik nog ooit kijk, is opgeschoten.

0: Op, pas pelno da knopa.
1: Ester weer.
2: Wat dat brengt? Jij en mijn café.
1: Nee, de neven app voor Joen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem now.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
3: App hem al.
4: Hallo.
5: Hey.

0: gaat naar beneden uit de fever swimmer is. Hou maar eens aan, pak liekers, Funky. Toch om het toch hier op drinken, Funky.
1: Hey, Kroket, droog Louis de vraag of dat maar iets gaan drinken.
2: Champagne, hè, Funky.

Radio en Music werd op zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

als de nooit sneer, nooit niet op. Daar het leven met lach en courage verop. Kunnen profiteert van de tijd, want een droom van vandaag zijn de maren al kwijt.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of

0: En luid na 2 minuten met een kop gerust. Game over.
1: JMB Café.
2: Meer de neven app voor jou en music.
1: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, jou en music. En luister naar jou en music overal en altijd. De neven jou en music app.
3: App hem al.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Eger. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Hey, kamerood, je gewoon nog wat klinkers liggen voor mijn oplidvoest te leggen?
1: Bah, Joodman, ik zal ik er al hier een stuk of vier geven, zeg.

0: Dag mijn jongen, je spreekt met de manen van stad, hè. We zijn hier bezig op de merd met wat kinderkopjes ontvervangen. Maar we hebben de rapport te kert. Je gaat er geen meer liggen, jongen?
1: Geen kinderkopjes, nee. Maar wel nog klinkers. Mag dat af, hè?
0: Wacht, hè. Ah, maar bij op, mijn jongen. We zullen wel zwijgen tegen Van de Stien.

0: Rocket.
1: Esterweer.
2: Wat dat brengt? JMB Café.
1: Nee, de neven app. Voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

lang zat ik op mijn kamerken te wachten. Elke nacht passeerde heel de stoet in mijn gedag.

Ik ben een ventje, zit gevangen in een manslijf. Oer op mijn benen, op mijn best, verberg mijn vrije lijf. Geef mij een rok en een soutien.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Jagar, nog nooit gezien of gehoord.

hier aan de kist zitten. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een stambeetje in biergaat. Oh, wil je dus nog een keer drinken?

0: Melania.
1: Vandaag is het Melanie Nieuwe.
2: Carnavalisten en andere vriendetisten, je weet je dan. Ajoe Music en Zare Radio.

0: City Music, Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De nieuwe Ajoin Music app.
1: App hem al.
2: Ella voor Janet.
3: Ella voor Janet.
2: De dansdag geven wergalit.
3: De dansdag geven wergalit.

0: Nee.
1: Ajoy Music, overal op FM, onder den Zijpenpoenjacht en onder den Vafpoenjacht. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, echt jaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Op vijand hier en al gestoef. Maar zit een dikkes in de poef. Zijn zelf op zoek naar het plusje van bier gaat. Moe van den Beer, zijn zammels we benaad. Alder is boekje een kans, zij ontspringen de dans.

0: Het is haar ontgoon, wordt alles mee omstoel.
1: Ajoy Music. De beste momenten, de beste muziek. Olst op zijn best.

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB-café.
2: Nee, de nieuwe app van Ajo en Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajo en Music. En luister naar Ajo en Music overal en altijd. De nieuwe Ajo en Music app.
0: App hem al.
3: Je zijn de fermes, doe het hazekazing. Ik hoef van na hoe ik niet anders verwacht.

0: Hier zijn de bieters. Kom dan hier dat ik er een dikke bij schrijf.
1: Je bent de fermes, doe het als ik kan zien. Ik hoor van na hoe ik niet anders verwacht.

0: groeikongres.
1: Al was dat voor niet een groeikongres?
0: Ja, jongen. Doe je wel luisteren naar het gedacht van de basis, hè?
1: De basis, mijn oor, wat van een giever is met dat allemaal, zeg.
2: Ja, jongens, wie heet er of doe je het stemmen, hè? Hoe of gaar?
1: Ja, ik heb Maureen stemmen, ik ben de godverdikke grale content af.
0: Ah, wij, jongen, Luther gaat er een keer mee trekken. Zeg,

0: misschien een koepen. En schoenen toch niks te dier. Gedicht op blinkend papier. Gegooid op niet onder doen ver aan de gebier.
1: Ai, mijn manneken toch. We hebben er vorige week al hier gekocht.
2: Ion Music.
3: 95% muziek.
2: 25% bla bla.
4: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
2: Dat, jij, nog nooit gezien of gehoord.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Lee, Ninov, Den Jeratem en dat stinkt er weer wat verder.

Dag en nacht, van smares tot sauwes. Elke seconde, elke minuut, ajoe.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joe and Music.
0: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App hem al.

0: een zonnepel nog ver in brand steken.
1: Hoor, is dat mooi, hè?
2: Ja, dat kan die al weten, hè, zeg.
0: Zie, Geer, de juppie is al op het puntje kalparisch.
2: Ja, zijn er moet vier niet meer zijn. Hier even mooi en hier even een ander aan.
1: Ah, vol zit je gooi.
0: Ik ben zo wat beter naar school.
1: Ai, kom, nog een les.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajoen music.
3: Stoot op, stoot op.
4: Ajoen music.
3: Stoot.

naar hem sloer, met schoenbelletjes in mijn oer, ne pispot of mijn moer. In een naadkleed en een parik, en doorin een grote strik, zei je enig, maar uniek. Elk jaar weer de dinsdag noem, is hier op de grote markt te doen, ten gijfuk van katoen. Met een averslijte kinderkoes, een paraplu of een tettemoes, roepen we, waar doen woes? Want als volgens aan het voel ik me in mijn sas. Als het is enig met carnaval. Als het is enig 4, 5 dagen lang. Als het is enig in gans ons land. Wat is dat die plezant?

0: De laatste nachten hebben wij ons allemaal
1: zijn. Iowan Music.
2: 95% muziek.
1: 25% bla bla.
2: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: There's a lot of fun, yeah.
1: Are you in music for tops and Engels to say me in Tolstjes to begin? Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Are you in music?

0: Wat dat brengt?
1: Een CMB Café.
2: Nee, de Neven App. Voilà, Johan Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Johan Music. En luister naar Johan Music overal en altijd. De Neven Johan Music App.
3: App hem al.

0: Nou, roep een school!
1: Mejadeverdomme, dat is... Mejadeverdomme, dat is... Mejadeverdomme, dat is goed!
0: Godverdomme, dat was goed, hè?
2: Zou je dat paas nou...

2026. Het wil niet zeggen dat we goed zijn, dat we ook goed zijn. Een Gielior zwevend in de lucht tegen onze steen. Zit het op een wolk? Feitelijk zijn we al de nummer 1 van het volk. Maar een overwinning werd ons toch niet gejond. Dus na stoppen we weer met ons voet op de grond.

0: een platte tol, tol. Altijd toon hetzelfde liegen. Wie is er hier na de zieke geest en dwoze nap? Trek ze ooit hier op, rap.
1: Energiek, maar wie vliegt die typeer dan zoosjes, dan is chic.
0: Al dat verwetten trekken wij ons toch niet om. Je zult beter niet hier in ons schoenen stoon.
1: Mobayot, kamerood.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, Egaar, nog nooit gezien of gehoord.

0: Aion Music. 100% plezant, 100% onst.
1: Ik kon een lieke zingen. En dat goed doen voor mijn stad. Waar hebben we goede manieren? Maar ons tol is graaglijk plat. Ik heb kennissen in Brussel. Daar is het misschien wel schoen. Maar toch ben ik blauw. Omdat in Oost is dat ik woon. Zet er jongen.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven-app. Voilà, your music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, your music. En luister naar your music overal en altijd. De Neven your music app.
2: Appt hem al.
3: Zimmen, jongen. Hier zijn we waar naar bij de maskers van plezier.

Hai! Ja, en naast eens op. Ajoe!

0: Σας έχετε...
1: Night Deep.
2: Live vanuit Terzogen, aan de goede kant van huis. De enige echte.

0: Music.
1: 100% Olsch.
2: Dialect is de taal van de straten. Dialect is de taal van de maasje. Collega's, families, de mok.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: biertje en bij café.
1: Meer de neven app voor Joe Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joe Music. En luister naar Joe Music overal en altijd. De neven Joe Music app.
2: App de mal.

ik leef bij carnaval. Ik zal mijn ziel weggeven, voor dat als ooit een eer. In mooi stad te beleven, ik zit er regiel jaar op te wachten. Want elke dag zijn mijn gedachten bij die vaste lauwe nachten.

0: Ajo and Music.
1: De numero 1 van Olst.
2: Hey! Ella, kamerad, hier niet weer.
3: Ja, wat is het?
2: Wat dat er is? Kom, kom, zeg maar om toe, gij, kom. Als je goed alleen is, zullen
3: wij. Wat nou?
2: Dan moet je er niet mee omlopen, dan moet je van domme en loten, jong. Kom.

0: AJOIN Music op onder de 7.8 en onder de 5.8 en natuurlijk op de app.
1: Voor een tweejoor ooit geschieden, echt niet plezant vond iedereen. Maar ooit het niks krijgen met mij, goeien

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, echt gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: Klop, met pijn de knoppen.
1: Ajoy Music, overal op FM. Onder de 7.8 en onder de 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Ninof, Dingeratum en Stinkberg.

0: ben curieus wat dat de volgende burgemeester gaat ooit vinden.
1: Ajo in Music. Echt Oesters DNA.
2: Dat kruid je nooit kapot.

0: Wat dat brengt?
1: JMB Café.
2: Nee, de neven app voor Joen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De neven Joen Music app.
3: App hem al.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut, ajoen mie.

0: een portrettentrekker dat alle touwen van zijten mocht.
1: Jos, heb je een café los van de wet?

0: De nieuwe app van Ajoen Music.
1: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
0: Zoek op City Music Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app.
2: App de mal.

Jot. AON Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leek, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier wat verder.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Eger. Nog nooit gezien of

stress, weet je hoe zonig dat is? Verplichte nummero's zijn gedoom. Op ons kokken, ons plush, wij zijn al vier en grosch. Desto het

0: Vincent, wat paasde? Wil ik ons nog geen gondolen, jong? Nee, nee, wacht er eens even. Het is hier een famoze na.
1: Scholkes.
2: Are you in music? De beste momenten, de beste muziek. Oh, shops zijn best.

Goh, hij lokt ons ooit ons kot. En mee als staat de smoel. Aan mijn zijde goh uit een boel. Ik zing dag het goe mintje. Als het alf

vinden. Oh, onze binnenmeester. Die verdient toch een standbeeld in Piergaat. Oh, wil je dat nog lekker drinken?

0: GMB Café.
1: Meer de nevenapp voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De nevenapp. Joen Music App.
2: App hem al.

Radio en Music vertop zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekjes zijn iets als er nog iets zijn, want het zijn allemaal schoenliekjes. Ah, en veel carnavallies. Radio en

0: Tis oké, tis oké. Kijk je Lico Flova, kan mis aan van Tatingen, toe me foes.
1: Wat zeg je? Van wie wil je Lieken overhouden?
0: Van Camisha Chant, dat valt van Toemevoes.
1: Je mag hem rood, zeg. Olje Caravodo uit aan de mond. Van wie wil je nou eigenlijk een Lieken overhouden?
0: Van Camisha Chant.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: Radio van ons naal.
1: Hallo, madame de burgemeester. Het is hier Steve Stijnzoelijn van de Stijnzoel. Zeg, wat is dat allemaal over die affiche?

Ik was nog klein, ik was 10 jaar. En met mijn avers stond ik door. Smeet mij confetti naar de stoet.

Ik was nog Mortinho. En voor Fjord Loter ging mijn prijs.

Je zat wat slechter op de been. Van achter het venster zingt ze stoom. Verkleed als clown of indian. Een lach op haar gesmikte toet. Smuiten ze confetti naar de stoet. Was ik maar weer

0: Vroeger was alles goed, wat dat gekost met verkleed. Dat kost van mijn visgoed die kapot was, van mijn lange tabbert wat dat goed verviel, of mijn tabbert wat dat alle kloppen afvoerde. Maar wat dat je aan een stap verandert, als je dan een schoen omdoen, dat je nog niet gezingt, moet in dat ze van gebieden, of gewoon op dat, op de wijkenmarkt kocht. Dat was op de wijkenmarkt elke keer na een markt. En daar worden altijd schoenen van alles. En door, ja, gelijk wat dat zo in of iets, kosten ze de kwaad. En kost zo goede koepiet krijgen, maar ook kost zo enorm veel met al die cafékes er rond contact. Je zag door Jeffke en Pierke nooit altijd en er op. En je weet, dat werd één grote familie.
1: Ajoin Music. Gedierig goede muziek.

0: Ion Music.
1: 95% muziek.
0: 25% bla bla.
1: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
0: Dat, jij nog nooit gezien of gehoord.

En ja, ze zal in Rome zeren. En ja, ze is perfect. Niet een gemoedje, niet roteren. Alleen is lote keren. Bezien ze na een keer. Amai, ja,

alstublieft, ik kan niet meer. En door is ze weer. Het is een beest, ze wil het om te niest. Laat mij rusten of ik rood mijn geest. Besef je wat ik zeg? Wat is dat voor iets?

0: GMB Café.
1: Meer de Neven app voor Joen Music.
0: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, Joen Music. En luister naar Joen Music overal en altijd. De Neven Joen Music app.
2: App hem al.

0: AION Music op 107.8 en 105.8 en natuurlijk op de app.
1: Als je paast, dan gaan we een beetje salamietjes en dan wat swingskjes à l'ambrasse gehad.
2: Dat is nog niet, jong. Maar verder heb ik het.
3: Hey, Gilles. Schön dat we het doen, jong. Ze beetje dan je nou aan je vingeren zijn, pak.

Jan Molijs trouwe muziek skumboa. Hij zingt er dan in te geloa kertoort. En nu de kroon van een magnifieke toeing. Het is geratte stemmen van Louis Paul Boon. Hey Jan Molijs trouwe muziek skumboa. Zingt er dan in te geloken toort. En hoe een nikkero van een magnifieke doen. Het is geratte stemmen van Louis Paul.

0: de Zelnautos van jij.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt?
3: Een GMB café.
1: Meer de neven app voor jou in music.
2: Voor Android en voor Apple klopt natuurlijk.
3: Nog beter, nog meer mogelijkheden.
2: Download en installeer hem
1: nou. Zoek op City Music Ajoin Music. En luister naar Ajoin Music overal en altijd. De Neven Ajoin Music App.
4: App hem al.

AJOI Music. Overal op FM. Onder den 7.8 en onder den 5.8. In Olst, Olchert, Aardmeer, Rij, Nienhof, Dingeratum en Stinkberg.

Met Patrick de Boek? Vanavond? Foto's op de Okapi. Ik mag toch gratis binnen. Oké, geen probleem. Tot vanavond.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, je gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

Dag en nacht, van smares tot sauves. Elke seconde, elke minuut. Ajoen Music.

0: Moitié de il vient de mettre un bruc plus.
1: Esterweer!
2: Wat heb je? J'ai un café.
1: Meer de neven app voor Jolen Music.
2: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nu.
1: Zoek op City Music, Jolen Music. En luister naar Jolen Music overal en altijd. De neven Jolen Music app.
3: App hem al.

0: music.
1: De enige echte.
2: Zijn naam is Jean-Jacques, of soms wel Gigi. Gehoord ons en sprak, en is van hier niet. Zijn oor is gewoon blond, het woord in zijn gezicht.

Siedenstorm op balkon. Met de volk in zijn ogen. Zijn gezicht naar de zon.

IOM Music, overal op FM. Op onder de 7.8 en onder de 5.8. In Oost, Oltjert, Aarp, Meer, Leij, Nienhof, Den Jeratem en dat stinkderp hier.

0: moet in de frigo, hè?
1: Allee, als ik een smal tijd, kan dat er al in?
0: Mooi, jongen. Is hier de fitnesskamer in?
1: Allee, goed. Dan gaf ik het mooi, boy. Waar ware fitnesskamer is, ben ik een zonneslaaf.
0: Hoe vet zijn waar allergie is, de zaal strakke stof.

0: stoot hij een sixpack al koud.
1: Zet op aan een sikkel, hij daar liever laten zitten. Luister een keer naar radio en music. Kruisje gegarandeerd.

0: 100% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, Jagar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: kap of zoiets nog een verteren, jong.
1: Rapsong!
2: Esther weer!
3: Wat dat brengt?
4: GMB Café.
2: Meer de Neven app voor Jolen Music.
4: Voor Android en voor Apple Cloud natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
2: Zoek op City Music, Ajoen Music. En luister naar Ajoen Music overal en altijd. De nieuwe Ajoen Music app. App hem al.

0: Wer? Aber van Olst.
1: De wagen is zo goed als af, draait augen nog, is dan niet straf. Het is tijd voor zat, een donderdag, de stress mag er eens af. Maar we

Radio en Music vertopt zijn Engels te zeggen met een tolstjes te beginnen. Alle carnavalliekes en iets als er nog iets zijn, want zijn allemaal schoenliekes. Ah, veel carnavallies. Radio en Music.

0: muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dat, jij gaar. Nog nooit gezien of gehoord.

0: op, met pelno de knoppen.
1: Esther weer!
2: Wat dat brengt? JMB Café.
1: Nee, de neven app voor jouw music.
2: Voor Android en voor Appelklot natuurlijk. Nog beter, nog meer mogelijkheden. Download en installeer hem nou.
1: Zoek op City Music, jouw music. En luister naar jouw music overal en altijd. De neven jouw music app.
3: App hem al.

0: Hey, slet en tette gedrag. Goedenavond, wie? De PA. Hey, dat zijn Noosen. En ik gevraagd om hem een beetje een boord te stoppen. Met een erken dat hij geschreven heeft. Wat pijs er af, hè, mensch? Hoe moet dat dan gaan doen?
1: Jongen, ja, jongens, zeg.
2: Het is niet waar, hè. Moet dat dicht?

en van vrijdes geboren. Zot van flower power, iedere dag onder de toer.

0: 20% muziek.
1: 25% bla bla.
0: Dat is 120% echte, pure Oosterse radio.
1: Dag, je gaar. Nog nooit.